0: Ek soek een hoekie waar ek vereers kan schuil, hoe daar stilte in my hart kom, waar die wind nie saans sal huil.
1: Radio Larmo, Glavas Graag.